0: De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: Mix.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord twee weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer? Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
5: Met nu
0: non-stop muziek.
5: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Eerder vanmorgen stond er een vrachtwagen in brand op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Nu is de brandweer geblust, maar er zijn nog wel bergingswerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is momenteel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
3: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
2: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
4: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
2: In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. Het is al vrij druk met 150 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld een pechgeval op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam een file van 40 minuten. Dan bergingswerk na een autobrand op de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. File voor Wageningen. Vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer een uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tenslotte daardoor ook file op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard-Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Sinds 1999 was het werk namelijk in bruikleen bij het Visserijmuseum Woudrichem. De verhuizing maakt deel uit van de voorbereidingen op een mogelijke doorstart van dat museum. De afgelopen maanden is de omvangrijke collectie van het Visserijmuseum geïnventariseerd, geselecteerd en ingepakt. Nu de kleinere voorwerpen zijn verwerkt, verschuift de aandacht naar de grotere objecten. Het schilderij van Koldewey is inmiddels ondergebracht in het depot van het Dordrechts Museum, waar wordt bekeken of restauratie nodig is. Of het werk later terugkeert naar Woudrichem is nog niet bekend. Dit najaar wordt duidelijk of de doorstart als Museum de Rivier definitief doorgaat. Het nieuwe museum wil het verhaal van de rivier als levensader vertellen vanuit cultuurhistorisch, militair en ecologisch perspectief. In september en oktober staat eerst nog een afscheidstentoonstelling van het huidige Visserijmuseum gepland. Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het gebied van Altena is de luchtmobiele brigade gisteren begonnen met de jaarlijkse oefening Falcon Leap. Bij Falcon Leap staan de droppen van vracht en parachutisten boven verschillende dropzones centraal. Transporttoestellen vliegen tijdens de oefening laag boven een groot deel van Nederland, ook boven Altena. Het Air Mobility Command, de luchttransporteenheid van de Koninklijke Luchtmacht, verzorgt het luchttransport samen met 10 internationale partners. Falcon Leap duurt tot en met vrijdag 18 september en wordt zaterdag 19 september officieel afgesloten met de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgde. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Ook in Altena kunnen fietsers zaterdag 19 september meedoen aan de landelijke paaltjescheckdag van de Fietsersbond. De bond roept inwoners op om via een online kaart door te geven waar paaltjes op fietspaden staan die mogelijk gevaar opleveren. Jaarlijks raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. De verzamelde informatie gebruikt de Fietsersbond om met gemeenten in gesprek te gaan over het verwijderen of veilige plaatsen van paaltjes. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang met bijna 300 kilometer file nu. Onder andere bergingswerk na een ongeluk bij knooppunt Zaandam op de A8. Richting Amsterdam, 3 kilometer en 50 minuten vertraging. Dan eindelijk goed nieuws over de A12, Duitse grens Utrecht. Bij Wageningen is de weg weer vrij. Eerder vanmorgen stond daar een auto in brand. Vanaf knooppunt Velperbroek nog wel file, 14 kilometer en 40 minuten ongeveer. En tenslotte hierdoor ook file op de A50 naar Arnhem. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 7 kilometer en 30 minuten. Maar die kan nu dus ook langzaam maar zeker gaan oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Bibliotheekcultuur.nl Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 3:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal. In De Pomp in Almkerk start op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
7: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
6: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
6: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang. Er staat zo'n 550 kilometer file vandaag. Op de A28 een beetje de hoofdrol. In beide richtingen is de Hardenbergerbrug dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is daardoor wat drukker dan normaal op die wegen. En ook lokaal op heel veel N-wegen in de omgeving is het wat drukker dan gebruikelijk. Verder ook andere zaken, zoals de A12 richting Utrecht vanuit Duitsland. Voor Wageningen nog 40 minuten en 14 kilometer. Eerder stond daar een auto in brand. En tenslotte nog werkzaamheden bij Waardenburg op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht vielen vanaf Rosmalen 12 kilometer en 20 minuten. Er is namelijk 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn...

0: regio-info.
1: Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen verschillende monumenten in de gemeente Altena hun deuren voor het publiek. Het landelijke evenement wordt dit jaar voor de 40ste keer gehouden. In de voormalige gemeente Woudrichem werd al in 1987 aan de Monumentendag deelgenomen. In Altena zijn onder meer monumenten in de vesting Woudrichem, molens en musea te bezoeken. Ook verschillende forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie doen mee. Fort Steurgat opent speciaal voor deze gelegenheid zijn poort, terwijl in Andel het oude veerhuis De Zwaan te bezoeken is. Op zondag kunnen bezoekers een kijkje nemen in kasteel Dussen. Een overzicht van alle deelnemende monumenten is te vinden op de website openmonumentendag.nl en zoek daar op gemeente Altena. Erfgoed Altena en de gemeente Altena organiseren op woensdag 9 september een nieuw erfgoedcafé in Bistro De Veste in Woudrichem. In aanloop naar Open Monumentendag op 12 en 13 september staat de bijeenkomst in teken van veerkrachtig erfgoed. Teus van Tilborg vertelt over het herstel van de vesting Woudrichem, die in de jaren 60 en 70 mede dankzij erfgoedvereniging Heemschut van de sloop werd gered. Ook het behoud van de restauratie van onder meer de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, kerken en ook kasteel Dussen komen aan bod. Daarnaast leveren de vestinggouverneurs en wethouders Pieter Neven en Patrick Kok een bijdrage. Vanwege het beperkte aantal plaatsen in Bistro De Veste wordt vooraf reserveren aangeraden. En dat kan door een e-mail te sturen naar info@erfgoedaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De dorpsraden van Meeuwen en Ete vragen de gemeente Altena om snel duidelijkheid over mogelijke plannen voor de schuur in Ete. Volgens de dorpsraden gaan de signalen rond over gesprekken tussen de voormalige evenementenlocatie en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, maar ontbreekt openheid. De dorpsraden willen dat inwoners tijdig worden geïnformeerd over eventuele ontwikkelingen en vragen het college om hen actief bij de plannen te betrekken. Ze zeggen onrust en speculaties te willen voorkomen. 7 inwoners van de Hoofdraaf in Andel hebben elk 25.000 euro gewonnen in de postcodestraatprijs van de Postcode Loterij. De prijs viel op postcode 4281 NP. Een van de winnaars ging er bovendien vandoor met een nieuwe BMW. Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Stuyveld verraste de winnaars persoonlijk met de gouden enveloppen. Dat gebeurde terwijl in de straat al het dorpsfeest aan de gang was, waardoor de prijsuitreiking extra feestelijk verliep. Bezoekers van de publieksbalies van de gemeente Altena kunnen vanaf 21 september tijdelijk terecht in De Werf in Woudrichem. De verhuizing is nodig vanwege een ingrijpende verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk, die naar verwachting 1,5 jaar duurt. Burgerzaken verhuist in de week van 14 september. Op 17 en 18 september kunnen daardoor geen afspraken worden ingepland voor het aanvragen of ophalen van documenten. Ook gratis huwelijken en partnerschapsregistraties vinden tijdens de verbouwing plaats in De Werf. Ceremoniële huwelijken worden gehouden in De Bolderik in Sleewijk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Op dit moment verloopt hij nog niet veel drukker dan anders. Maar goed, wel druk zoals gebruikelijk op dinsdagmorgen. Onder andere door een spoedreparatie in Brabant op de A2. Utrecht richting Den Bosch file vanaf Geldermalsen. 15 kilometer, 35 minuten, komt allemaal door een gat in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Dan bij afrit Wageningen een pechgeval op de A12. Vanuit Duitsland richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer 30 minuten vertraging. En tenslotte nog in Brabant een ongeluk bij Drunen op de A59 richting Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 20 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, donpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
12: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
13: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
12: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
11: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
14: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
15: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
16: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
11: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer, in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment achter de rug. Maar we zijn nog verre van filevrij. Er staat nog meer dan 400 kilometer. Zo is er een lange file te melden op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Voor knooppunt Empel 17 kilometer en 40 minuten. Door spoedreparatie door een gat in de weg is 1 rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 9 kilometer, ongeveer 40 minuten. 1 rijstrook is afgesloten. En tenslotte de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoevelaken 11 kilometer en 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg.
10: Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
18: De radiozender voor de gemeente Altena.
19: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september wordt een nieuwe QR-goedroute lopen door het linielandschap gelanceerd. Deze wandelroute voert door het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en verbindt de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Altena en Zaltbommel. Wandelaars komen onderweg langs forten, sluizen, dijken en riviernatuur. Op 12 bijzondere locaties kunnen QR-codes worden gescand om verhalen te beluisteren over de verdedigingslinie en het landschap. Onderweg zijn onder meer waaiersluizen, batterijen en natuurgebieden met vogels, bevers en wilde grazers te ontdekken. De route is ontwikkeld ter gelegenheid van 5 jaar UNESCO Werelderfgoed en is een initiatief van het Pact van Loevestein, samen met Staatsbosbeheer, gemeente Altena, Brabants Landschap en Biezenboslinie. Meer informatie is ook te vinden op de website qerfgoed.nl/Altena. De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 7:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het gebied van Altena is de luchtmobiele brigade gisteren begonnen met de jaarlijkse oefening Falcon Leap. Bij Falcon Leap staan de droppen van vracht en parachutisten boven verschillende dropzones centraal. Transporttoestellen vliegen tijdens de oefening laag boven een groot deel van Nederland, ook boven Altena. Het Air Mobility Command, de luchttransporteenheid van de Koninklijke Luchtmacht, verzorgt het luchttransport samen met 10 internationale partners. Falcon Leap duurt tot en met vrijdag 18 september en wordt zaterdag 19 september officieel afgesloten met de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgde. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Ook in Altena kunnen fietsers zaterdag 19 september meedoen aan de landelijke paaltjescheckdag van de Fietsersbond. De bond roept inwoners op om via een online kaart door te geven waar paaltjes op fietspaden staan die mogelijk gevaar opleveren. Jaarlijks raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. De verzamelde informatie gebruikt de Fietsersbond om met gemeenten in gesprek te gaan over het verwijderen of veilige plaatsen van paaltjes. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is langzaamaan richting een einde aan het komen, maar nog niet overal. Zo is bijvoorbeeld nog een lange file te melden op de A2. Richting Den Bosch vanuit Utrecht file tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 40 minuten, 17 kilometer, er is 1 rijstrook dicht. Verder de A1 naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 11 kilometer, 25 minuten. Dat is deels vanwege omrijders door de Harderbergerbrug die dicht is in de A28. En tenslotte nog even de A10, de ring van Amsterdam, tussen Volendam en de Koentunnel richting het zuiden. Ongeveer 10 minuten extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

Altena's beste muziekmix.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. De Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergenbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. Na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer, 20 minuten. Dat komt mede door de Hardenbergenbrug in de A28... die nog altijd in beide richtingen dicht is vanwege veiligheidsmaatregelen. Vanuit Rijkswaterstaat. Het advies is om te rijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Hou hierdoor wel rekening met wat extra reistijd op die omrijroute. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
9: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
10: Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisDeck, omdat het gezond voor je is.
11: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark De Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Stichting Hop van Altena organiseert op zaterdag 12 september een gezamenlijke hopoogst bij Fort Giessen. Vanaf 9 uur komen de actieve hophoven uit de gemeente samen om de hopbellen van de geoogste ranken te plukken. Ook andere belangstellenden kunnen meehelpen. Hop van Altena wil in iedere kern van de gemeente een eigen hophof realiseren en daarmee de historische hopteelt nieuw leven inblazen. De gezamenlijke oogst wordt onder meer gebruikt voor het lokale bier De Trompetter, dat in 2025 werd uitgeroepen tot het beste bier van Zuid-Nederland. Tijdens het plukken demonstreren leden van amateurbrouwvereniging uit Nijmegen bovendien hoe bier wordt gebrouwen. Iedereen die wil meehelpen met de hopoogst is welkom. Ervaring is niet nodig. Ter plaatse wordt uitgelegd hoe het plukken werkt. Aanmelden kan via de website hopvanaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl. Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De dorpsraden van Meeuwen en Ete vragen de gemeente Altena om snel duidelijkheid over mogelijke plannen voor de schuur in Ete. Volgens de dorpsraden gaan de signalen rond over gesprekken tussen de voormalige evenementenlocatie en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, maar ontbreekt openheid. De dorpsraden willen dat inwoners tijdig worden geïnformeerd over eventuele ontwikkelingen en vragen het college om hen actief bij de plannen te betrekken. Ze zeggen onrust en speculaties te willen voorkomen. 7 inwoners van de Hoofdraaf in Andel hebben elk 25.000 euro gewonnen in de postcode straatprijs van de postcode loterij. De prijs viel op postcode 4281 NP. Een van de winnaars ging er bovendien vandoor met een nieuwe BMW. Postcode loterijambassadeur Gaston Stuyveld verraste de winnaars persoonlijk met de gouden enveloppen. Dat gebeurde terwijl in de straat al het dorpsfeest aan de gang was, waardoor de prijsuitreiking extra feestelijk verliep. Bezoekers van de publieksbalies van de gemeente Altena kunnen vanaf 21 september tijdelijk terecht in De Werf in Woudrichem. De verhuizing is nodig vanwege een ingrijpende verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk, die naar verwachting 1,5 jaar duurt. Burgerzaken verhuist in de week van 14 september. Op 17 en 18 september kunnen daardoor geen afspraken worden ingepland voor het aanvragen of ophalen van documenten. Ook gratis huwelijken en partnerschapsregistraties vinden tijdens de verbouwing plaats in de werf. Ceremoniële huwelijken worden gehouden in De Bolderik in Sleewijk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Het is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk staat een kapotte auto. Daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A50 richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langer over. En tot slot de N301 Almere richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergenbrug op de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's best

0: Regio-info.
1: Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl. Giessen staat van 10 tot en met 12 september in het teken van de jaarlijkse Giessense Mert. Dit evenement begint donderdagavond met muziek, jeugdlopen en de officiële opening door Dance for Days. Om 8 uur start de 52e ronde van Giessen en dan gaat ook de kermis en de feestavond van start. Op vrijdag kunnen bezoekers vanaf 11 uur terecht op de Warenmarkt, bij Oude Ambachten en op de kermis. Ook is er straattheater met de Altena Jazzband. Zaterdag om 8 uur begint de Rommelmarkt en staan onder meer een loopfietsrace, dikke bandenrace en verschillende wielerwedstrijden ook op het programma. 'S Avonds is er live muziek en wordt opnieuw feest gevierd tot 2 uur. Stichting Jaarmarkt Giessen zoekt altijd nog vrijwilligers die willen meehelpen. Meer informatie over de jaarmarkt, het volledige programma en contactgegevens zijn te lezen op jaarmarkt-giessen.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 richting Utrecht. Voor Huizen staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Arnhem heb je tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk 10 minuten vertraging. Dan naar de N208, want in beide richtingen is de weg dicht bij de aansluiting met de A2. Dat komt door een spoedreparatie. En tot slot de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar 2 gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. De Oude Kerk van Aalburg krijgt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september een extra muzikale invulling. Bezoekers kunnen niet alleen het eeuwenoude monument bekijken, maar ook kennis maken met ruim 40 muziekinstrumenten die samen een muzikale stamboom vormen. De tentoonstelling laat zien hoe verschillende instrumentenfamilies zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Van blokfluiten, strijk- en tokkelinstrumenten tot slagwerk, koperblazers en toetsen. Een deel van de instrumenten mag ook worden uitgeprobeerd. Voor kinderen wordt de consistorie ingericht als herriekamer, waar zij zelf kunnen ontdekken hoe verschillende instrumenten geluid maken. De Open Instrumentendag duurt van 9:30 tot 5 in de Oude Kerk van Aalburg. Bezoekers kunnen er kijken, luisteren, ontdekken en zelf muziek proberen te maken.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het gebied van Altena is de luchtmobiele brigade gisteren begonnen met de jaarlijkse oefening Falcon Leap. Bij Falcon Leap staan de droppen van vracht en parachutisten boven verschillende dropzones centraal. Transporttoestellen vliegen tijdens de oefening laag boven een groot deel van Nederland, ook boven Altena. Het Air Mobility Command, de luchttransporteenheid van de Koninklijke Luchtmacht, verzorgt het luchttransport samen met 10 internationale partners. Falcon Leap duurt tot en met vrijdag 18 september en wordt zaterdag 19 september officieel afgesloten met de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgde. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Ook in Altena kunnen fietsers zaterdag 19 september meedoen aan de landelijke paaltjescheckdag van de Fietsersbond. De bond roept inwoners op om via een online kaart door te geven waar paaltjes op fietspaden staan die mogelijk gevaar opleveren. Jaarlijks raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. De verzamelde informatie gebruikt de Fietsersbond om met gemeenten in gesprek te gaan over het verwijderen of veilige plaatsen van paaltjes. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar duurt er 20 minuten langer over door grenscontroles. Dan is de N280 in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A2 vanwege een spoedreparatie. En tot slot de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio Info.
2: SGP Jongeren Altena organiseert op zaterdag 12 september haar eerste activiteit. Tijdens de bijeenkomst staan Tweede Kamerlid Diederik van Dijk en militair Mark Brouwer stil bij het thema defensie en delen zij hun bevindingen en ervaringen. Voorzitter Ricardo Pronk vertelt tijdens de avond daarnaast meer over de recent opgerichte commissie van SGPJ Altena. Ook licht hij toe welke doelen de jongerenorganisatie de komende tijd wil nastreven en welke activiteiten zij wil ontplooien. De bijeenkomst vindt plaats aan de Engelse Stoof 1 in Wijk en Aalburg. De inloop begint om 7 uur en het programma start om 7:30. Deelname aan deze avond is gratis. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard-Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Sinds 1999 was het werk namelijk in bruikleen bij het Visserijmuseum Woudrichem. De verhuizing maakt deel uit van de voorbereidingen op een mogelijke doorstart van dat museum. De afgelopen maanden is de omvangrijke collectie van het Visserijmuseum geïnventariseerd, geselecteerd en ingepakt. Nu de kleinere voorwerpen zijn verwerkt, verschuift de aandacht naar de grotere objecten. Het schilderij van Koldewey is inmiddels ondergebracht in het depot van het Dordrechts Museum, waar wordt bekeken of restauratie nodig is. Of het werk later terugkeert naar Woudrichem is nog niet bekend. Dit najaar wordt duidelijk of de doorstart als Museum de Rivier definitief doorgaat. Het nieuwe museum wil het verhaal van de rivier als levensader vertellen vanuit cultuurhistorisch, militair en ecologisch perspectief. In september en oktober staat eerst nog een afscheidstentoonstelling van het huidige Visserijmuseum gepland.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Voel je het? Het is zomer! In

0: FM. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. De middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt de regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech, omdat het gezond voor je is. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek
5: Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. Bibliotheek Cultuur.Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 3:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De dorpsraden van Meeuwen en Eten vragen de gemeente Altena om snel duidelijkheid over mogelijke plannen voor de schuur in Eten. Volgens de dorpsraden gaan de signalen rond over gesprekken tussen de voormalige evenementenlocatie en het centraal orgaan opvang asielzoekers, maar ontbreekt openheid. De dorpsraden willen dat inwoners tijdig worden geïnformeerd over eventuele ontwikkelingen en vragen het college om hen actief bij de plannen te betrekken. Ze zeggen onrust en speculaties te willen voorkomen. 7 inwoners van de Hoofdraaf in Andel hebben elk 25.000 euro gewonnen in de postcode straatprijs van de postcode loterij. De prijs viel op postcode 4281 NP. Een van de winnaars ging er bovendien vandoor met een nieuwe BMW. Postcode loterijambassadeur Gaston Stuyveld verraste de winnaars persoonlijk met de gouden enveloppen. Dat gebeurde terwijl in de straat al het dorpsfeest aan de gang was, waardoor de prijsuitreiking extra feestelijk verliep. Bezoekers van de publieksbalies van de gemeente Altena kunnen vanaf 21 september tijdelijk terecht in De Werf in Woudrichem. De verhuizing is nodig vanwege een ingrijpende verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk, die naar verwachting 1,5 jaar duurt. Burgerzaken verhuist in de week van 14 september. Op 17 en 18 september kunnen daardoor geen afspraken worden ingepland voor het aanvragen of ophalen van documenten. Ook gratis huwelijken en partnerschapsregistraties vinden tijdens de verbouwing plaats in De Werf. Ceremoniële huwelijken worden gehouden in De Bolderik in Sleewijk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt op de meeste plaatsen goed door. 2 vertragingen op dit moment. Te beginnen op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurde er een kwartier langer over door grenscontroles. En op de A12 richting Utrecht heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 5 minuten vertraging. We zijn er aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: In De Pomp in Almkerk start op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk. Erfgoed Altena en de gemeente Altena organiseren op woensdag 9 september een nieuw erfgoedcafé in Bistro De Veste in Woudrichem. In aanloop naar Open Monumentendag op 12 en 13 september staat de bijeenkomst in het teken van veerkrachtig erfgoed. Teus van Tilborg vertelt over het herstel van de vesting Woudrichem, die in de jaren 60 en 70 mede dankzij erfgoedvereniging Heemschut van de sloop werd gered. Ook het behoud van de restauratie van onder meer de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, kerken en ook kasteel Dussen komen aan bod. Daarnaast leveren de vestinggouverneurs en wethouders Pieter Neven en Patrick Kok een bijdrage. Vanwege het beperkte aantal plaatsen in Bistro De Veste wordt vooraf reserveren aangeraden. En dat kan door een e-mail te sturen naar info@erfgoedaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. De zon op je gezicht.

0: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. 1 vertraging op dit moment op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder 1 dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, donpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen verschillende monumenten in de gemeente Altena hun deuren voor het publiek. Het landelijke evenement wordt dit jaar voor de 40ste keer gehouden. In de voormalige gemeente Woudrichem werd al in 1987 aan de Monumentendag deelgenomen. In Altena zijn onder meer monumenten in de vesting Woudrichem, molens en musea te bezoeken. Ook verschillende forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie doen mee. Fort Steurgat opent speciaal voor deze gelegenheid zijn poort, terwijl in Andel het oude veerhuis De Zwaan te bezoeken is. Op zondag kunnen bezoekers een kijkje nemen in kasteel Dussen. Een overzicht van alle deelnemende monumenten is te vinden op de website openmonumentendag.nl en zoek daar op gemeente Altena.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het gebied van Altena is de luchtmobiele brigade gisteren begonnen met de jaarlijkse oefening Falcon Leap. Bij Falcon Leap staan de droppen van vracht en parachutisten boven verschillende dropzones centraal. Transporttoestellen vliegen tijdens de oefening laag boven een groot deel van Nederland, ook boven Altena. Het Air Mobility Command, de luchttransporteenheid van de Koninklijke Luchtmacht, verzorgt het luchttransport samen met 10 internationale partners. Falcon Leap duurt tot en met vrijdag 18 september en wordt zaterdag 19 september officieel afgesloten met de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgde. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Ook in Altena kunnen fietsers zaterdag 19 september meedoen aan de landelijke paaltjescheckdag van de Fietsersbond. De bond roept inwoners op om via een online kaart door te geven waar paaltjes op fietspaden staan die mogelijk gevaar opleveren. Jaarlijks raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. De verzamelde informatie gebruikt de Fietsersbond om met gemeenten in gesprek te gaan over het verwijderen of veilige plaatsen van paaltjes. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Momenteel vooral problemen in Zeeland, want op de N57 is in beide richtingen de weg dicht bij de Oosterscheldekering. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder oponthoud op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Regio-info.
2: De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn met name problemen in Zeeland en dat komt door een ongeluk op de N57. De weg is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering. En dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langer over. En dat komt door een kapotte vrachtauto. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
8: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech. Omdat het gezond voor je is.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.

0: regio-info.
1: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september wordt een nieuwe Q-erfgoedroute lopen door het linielandschap gelanceerd. Deze wandelroute voert door het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en verbindt de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Altena en Zaltbommel. Wandelaars komen onderweg langs forten, sluizen, dijken en riviernatuur. Op 12 bijzondere locaties kunnen QR-codes worden gescand om verhalen te beluisteren over de verdedigingslinie en het landschap. Onderweg zijn onder meer waaiersluizen, batterijen en natuurgebieden met vogels, bevers en wilde grazers te ontdekken. De route is ontwikkeld ter gelegenheid van 5 jaar UNESCO Werelderfgoed en is een initiatief van het Pact van Loevestein, samen met Staatsbosbeheer, gemeente Altena, Brabants Landschap en Biesboslinie. Meer informatie is ook te vinden op de website qerfgoed.nl/Altena.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
0: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De dorpsraden van Meeuwen en Ete vragen de gemeente Altena om snel duidelijkheid over mogelijke plannen voor de schuur in Ete. Volgens de dorpsraden gaan de signalen rond over gesprekken tussen de voormalige evenementenlocatie en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, maar ontbreekt openheid. De dorpsraden willen dat inwoners tijdig worden geïnformeerd over eventuele ontwikkelingen en vragen het college om hen actief bij de plannen te betrekken. Ze zeggen onrust en speculaties te willen voorkomen. 7 inwoners van de Hoofdraaf in Andel hebben elk 25.000 euro gewonnen in de postcodestraatprijs van de postcodeloterij. De prijs viel op postcode 4281 NP. Een van de winnaars ging er bovendien vandoor met een nieuwe BMW. Postcode-loterij-ambassadeur Gaston Stuiveld verraste de winnaars persoonlijk met de gouden enveloppen. Dat gebeurde terwijl in de straat al het dorpsfeest aan de gang was, waardoor de prijsuitreiking extra feestelijk verliep. Bezoekers van de publieksbalies van de gemeente Altena kunnen vanaf 21 september tijdelijk terecht in De Werf in Woudrichem. De verhuizing is nodig vanwege een ingrijpende verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk, die naar verwachting 1,5 jaar duurt. Burgerzaken verhuist in de week van 14 september. Op 17 en 18 september kunnen daardoor geen afspraken worden ingepland voor het aanvragen of ophalen van documenten. Ook gratis huwelijken en partnerschapsregistraties vinden tijdens de verbouwing plaats in de werf. Ceremoniële huwelijken worden gehouden in De Bolderik in Sleewijk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment wordt er op een enkele plek langzaam rijdend verkeer gemeld. Er staat nu 40 kilometer aan file in totaal. Onder andere aan de Duitse grensovergangen op de A1 en de A12. Op de A1 is dat vanaf Oldenzuid een vertragingstijd van 10 minuten. En ook 5 tot 10 minuten oponthoud op de A12 vanaf knooppunt Ouddijk. Dan de A27, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten en je vertraging ook 5 tot 10 minuten. Dan nog een afsluiting, de N57, Middelburg-Brouwersdam. Die is in beide richtingen dicht na een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van de Oosterscheldekering. Naar verwachting blijft de weg nog afgesloten tot 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 7:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl. In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met langzaam rijdend verkeer op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Een wegafsluiting, de N57 Middelburg-Brouwersdam, is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg blijft nog afgesloten tot 4 uur vanmiddag. Dat betekent omrijdend verkeer op de N59 Seerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Seerooskerken Schouwen en Zierikzee doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Woonidee. Woonidee.
7: Ga idee opdoen.
6: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
7: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark De Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Stichting Hop van Altena organiseert op zaterdag 12 september een gezamenlijke hopoogst bij Fort Giessen. Vanaf 9 uur komen de actieve hophoven uit de gemeente samen om de hopbellen van de geoogste ranken te plukken. Ook andere belangstellenden kunnen meehelpen. Hop van Altena wil in iedere kern van de gemeente een eigen hophof realiseren en daarmee de historische hopteelt nieuw leven inblazen. De gezamenlijke oogst wordt onder meer gebruikt voor het lokale bier De Trompetter, dat in 2025 werd uitgeroepen tot het beste bier van Zuid-Nederland. Tijdens het plukken demonstreren leden van amateurbrouwvereniging Triput Nijmegen bovendien hoe bier wordt gebrouwen. Iedereen die wil meehelpen met de hopoogst is welkom. Ervaring is niet nodig. Ter plaatse wordt uitgelegd hoe het plukken werkt. Aanmelden kan via de website hopvanaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het gebied van Altena is de luchtmobiele brigade gisteren begonnen met de jaarlijkse oefening Falcon Leap. Bij Falcon Leap staan de droppen van vracht en parachutisten boven verschillende dropzones centraal. Transporttoestellen vliegen tijdens de oefening laag boven een groot deel van Nederland, ook boven Altena. Het Air Mobility Command, de luchttransporteenheid van de Koninklijke Luchtmacht, verzorgt het luchttransport samen met 10 internationale partners. Falcon Leap duurt tot en met vrijdag 18 september en wordt zaterdag 19 september officieel afgesloten met de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgde. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Ook in Altena kunnen fietsers zaterdag 19 september meedoen aan de landelijke paaltjescheckdag van de Fietsersbond. De bond roept inwoners op om via een online kaart door te geven waar paaltjes op fietspaden staan die mogelijk gevaar opleveren. Jaarlijks raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. De verzamelde informatie gebruikt de Fietsersbond om met gemeenten in gesprek te gaan over het verwijderen of veilige plaatsen van paaltjes. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg. Met name rond Rotterdam staat nu 130 kilometer file in totaal. Nou, we blijven even in Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda staat het vast tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Nog een vrachtauto met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is daarom de rechterrijstrook afgesloten. 15 minuten oponthoud hier. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht kun je er 10 minuten bij optellen. En tot slot nog de N255, Katz richting Vrouwenpolder. Tussen Kamperland en de aansluiting met de N57 is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: FM.
1: Regio-info.
2: Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Check it out.
0: Dit is AFM Altena's beste muziekmix.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt nu verder op gang. Het is met name druk in de Randstad. Wat ook opvalt, de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best-West en Vught. 9 kilometer met een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A16 is het druk en dat komt door een vrachtauto met pech. Die staat op de rechte rijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Verder nog de A27 richting Gorkum vanuit Almere. Daar beland je in de file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Rijdt daar langzaam 7 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
12: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn

0: ZFM. Regio info.
1: Giessen staat van 10 tot en met 12 september in het teken van de jaarlijkse Giessense Met. Dit evenement begint donderdagavond met muziek, jeugdlopen en de officiële opening door Dance for Days. Om 8 uur start de 52e ronde van Giessen en daar gaat ook de kermis en de feestavond van start. Op vrijdag kunnen bezoekers vanaf 11 uur terecht op de Warenmarkt, bij Oude Ambachten en op de kermis. Ook is er straattheater met de Altena Jazzband. Zaterdag om 8 uur begint de Rommelmarkt en staan onder meer een loopfietsrace, dikke bandenrace en verschillende wielerwedstrijden ook op het programma. 'S Avonds is er live muziek en wordt opnieuw feest gevierd tot 2 uur. Stichting Jaarmarkt Giessen zoekt altijd nog vrijwilligers die willen meehelpen. Meer informatie over de jaarmarkt, het volledige programma en contactgegevens zijn te lezen op jaarmarkt-giessen.nl. De Oude Kerk van Aalburg krijgt tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september een extra muzikale invulling. Bezoekers kunnen niet alleen het eeuwenoude monument bekijken, maar ook kennis maken met ruim 40 muziekinstrumenten die samen een muzikale stamboom vormen. De tentoonstelling laat zien hoe verschillende instrumentenfamilies zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Van blokfluiten, strijk- en tokkelinstrumenten tot slagwerk, koperblazers en toetsen. Een deel van de instrumenten mag ook worden uitgeprobeerd. Voor kinderen wordt de consistorie ingericht als herriekamer, waar zij zelf kunnen ontdekken hoe verschillende instrumenten geluid maken. De Open Instrumentendag duurt van 9:30 tot 5 in de Oude Kerk van Aalburg. Bezoekers kunnen er kijken, luisteren, ontdekken en zelf muziek proberen te maken.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De dorpsraden van Meeuwen en Eten vragen de gemeente Altena om snel duidelijkheid over mogelijke plannen voor de schuur in Eten. Volgens de dorpsraden gaan de signalen rond over gesprekken tussen de voormalige evenementenlocatie en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, maar ontbreekt openheid. De dorpsraden willen dat inwoners tijdig worden geïnformeerd over eventuele ontwikkelingen en vragen het college om hen actief bij de plannen te betrekken. Ze zeggen onrust en speculaties te willen voorkomen. 7 inwoners van de Hoofdraaf in Andel hebben elk 25.000 euro gewonnen in de postcodestraatprijs van de Postcode Loterij. De prijs viel op postcode 4281 NP. Een van de winnaars ging er bovendien vandoor met een nieuwe BMW. Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Stuiveld verraste de winnaars persoonlijk met de gouden enveloppen. Dat gebeurde terwijl in de straat al het dorpsfeest aan de gang was, waardoor de prijsuitreiking extra feestelijk verliep. Bezoekers van de publieksbalies van de gemeente Altena kunnen vanaf 21 september tijdelijk terecht in De Werf in Woudrichem. De verhuizing is nodig vanwege een ingrijpende verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk, die naar verwachting 1,5 jaar duurt. Burgerzaken verhuist in de week van 14 september. Op 17 en 18 september kunnen daardoor geen afspraken worden ingepland voor het aanvragen of ophalen van documenten. Ook gratis huwelijken en partnerschapsregistraties vinden tijdens de verbouwing plaats in De Werf. Ceremoniële huwelijken worden gehouden in De Bolderik in Sleewijk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Het is met name druk bij Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. Er staat nu 540 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Er gebeurde een ongeluk tussen Best-West en Boxtel Noord. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten vertraging. Ook op de A4 is het druk richting Rotterdam. Vanuit Den Haag tussen Delft en knooppunt Benelux 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten oponthoud. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en knooppunt Ridderkerk ben je 25 minuten langer onderweg. En dan nog een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Het gebeurde tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en doe je er 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: SGP Jongeren Altena organiseert op zaterdag 12 september haar eerste activiteit. Tijdens de bijeenkomst staan Tweede Kamerlid Diederik van Dijk en militair Mark Brouwer stil bij het thema defensie en delen zij hun bevindingen en ervaringen. Voorzitter Ricardo Pronk vertelt tijdens de avond daarnaast meer over de recent opgerichte commissie van SGPJ Altena. Ook licht hij toe welke doelen de jongerenorganisatie de komende tijd wil nastreven en welke activiteiten zij wil ontplooien. De bijeenkomst vindt plaats aan de Engelse Stoof 1 in Wijk en Aalburg. De inloop begint om 7 uur en het programma start om 7:30. Deelname aan deze avond is gratis. Het schilderij Vissers op het Hollands Diep van de Dordtse kunstenaar Bernard-Marie Koldewey is na ruim 25 jaar teruggekeerd naar het Dordrechts Museum. Sinds 1999 was het werk namelijk in bruikleen bij het Visserijmuseum Woudrichem. De verhuizing maakt deel uit van de voorbereidingen op een mogelijke doorstart van dat museum. De afgelopen maanden is de omvangrijke collectie van het Visserijmuseum geïnventariseerd, geselecteerd en ingepakt. Nu de kleinere voorwerpen zijn verwerkt, verschuift de aandacht naar de grotere objecten. Het schilderij van Koldewey is inmiddels ondergebracht in het depot van het Dordrechts Museum, waar wordt bekeken of restauratie nodig is. Of het werk later terugkeert naar Woudrichem is nog niet bekend. Dit najaar wordt duidelijk of de doorstart als Museum de Rivier definitief doorgaat. Het nieuwe museum wil het verhaal van de rivier als levensader vertellen vanuit cultuurhistorisch, militair en ecologisch perspectief. In september en oktober staat eerst nog een afscheidstentoonstelling van het huidige Visserijmuseum gepland.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft aandacht.

0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Eet minimaal 2 keer per week vis van MyVisTech, omdat het gezond voor je is. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn.

0: Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen, ongelukken en incidenten. Er staat bijna 800 kilometer file in totaal. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht beland je in de file tussen Sint-Joost en Born. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Op de A4 is het druk op verschillende trajecten. Nummer 2, de A4 richting Amsterdam. Daar beland je in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Er is een ongeluk gebeurd, daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 15 minuten. Van de A4 van Den Haag richting Rotterdam. Daar is het heel erg druk bij knooppunt Ketelplein, 40 minuten vertraging. Tot slot nog de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
9: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
8: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. In De Pomp in Almkerk startte op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het gebied van Altena is de luchtmobiele brigade gisteren begonnen met de jaarlijkse oefening Falcon Leap. Bij Falcon Leap staan de droppen van vracht en parachutisten boven verschillende dropzones centraal. Transporttoestellen vliegen tijdens de oefening laag boven een groot deel van Nederland, ook boven Altena. Het Air Mobility Command, de luchttransporteenheid van de Koninklijke Luchtmacht, verzorgt het luchttransport samen met 10 internationale partners. Falcon Leap duurt tot en met vrijdag 18 september en wordt zaterdag 19 september officieel afgesloten met de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgde. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Ook in Altena kunnen fietsers zaterdag 19 september meedoen aan de landelijke paaltjescheckdag van de Fietsersbond. De bond roept inwoners op om via een online kaart door te geven waar paaltjes op fietspaden staan die mogelijk gevaar opleveren. Jaarlijks raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. De verzamelde informatie gebruikt de Fietsersbond om met gemeenten in gesprek te gaan over het verwijderen of veilige plaatsen van paaltjes. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Er staat nu 940 kilometer in totaal. En het verkeer merkt dat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoogvliet. Het rijdt langzaam 20 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog meer vertraging op diezelfde A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk. En 19 kilometer met meer dan een uur. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en omrijden kan het best via Wassenaar over de A44. Dan nog de A12 Arnhem richting Den Haag. Je hebt 40 minuten vertraging tussen Bunnik en Woerden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn twee rijstroken dicht en ook hier doe je er meer dan een uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Cultuurpunt Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 4:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal. Erfgoed Altena en de gemeente Altena organiseren op woensdag 9 september een nieuw erfgoedcafé in Bistro de Veste in Woudrichem. In aanloop naar Open Monumentendag op 12 en 13 september staat de bijeenkomst in teken van veerkrachtig erfgoed. Teus van Tilborg vertelt over het herstel van de vesting Woudrichem, die in de jaren 60 en 70, mede dankzij erfgoedvereniging Heemschut, van de sloop werd gered. Ook het behoud van de restauratie van onder meer de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, kerken en ook kasteel Dussen komen aan bod. Daarnaast leveren de vestinggouverneurs en wethouders Pieter Neven en Patrick Kok een bijdrage. Vanwege het beperkte aantal plaatsen in Bistro de Veste wordt vooraf reserveren aangeraden. En dat kan door een e-mail te sturen naar info@erfgoedaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasn.nl.
3: Altena's beste muziekmix. 107.1 en 107.8 in de hele gemeente Altena. AFM.

0: ontwikkelingen grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Robert Walters met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer is hij in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reizen met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reizen ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM
9: Verkeersinformatie. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Goed nieuws, want we zijn over het hoogtepunt van de spits heen. Er is nog 790 kilometer file op de Nederlandse wegen te zien. Dat de dagelijkse files langer zijn, dat merken we aan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam over 16 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog een file op de A4, maar dan richting Den Haag, want tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude-Rijndijk beland je in de file. Het komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en je doet er meer dan 1 uur langer over. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Nog een ongeluk, de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en de Noordtunnel gebeurde het ongeval. Bergen is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven nog gesloten. Ook hier is je vertraging meer dan 1 uur. 1 uur oponthoud op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Ewijk. En dan nog een ongeval op de N325, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Lent en knooppunt Ressen is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Woon-idee.
11: Ga idee opdoen bij
7: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, donpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september openen verschillende monumenten in de gemeente Altena hun deuren voor het publiek. Het landelijke evenement wordt dit jaar voor de 40ste keer gehouden. In de voormalige gemeente Woudrichem werd al in 1987 aan de Monumentendag deelgenomen. In Altena zijn onder meer monumenten in de vesting Woudrichem, molens en musea te bezoeken. Ook verschillende forten van de Nieuw-Hollandse Waterlinie doen mee. Fort Steurgat opent speciaal voor deze gelegenheid zijn poort, terwijl in Andel het oude veerhuis De Zwaan te bezoeken is. Op zondag kunnen bezoekers een kijkje nemen in kasteel Dussen. Een overzicht van alle deelnemende monumenten is te vinden op de website openmonumentendag.nl en zoek daar op gemeente Altena.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM. Met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De dorpsraden van Meeuwen en Ete vragen de gemeente Altena om snel duidelijkheid over mogelijke plannen voor de schuur in Ete. Volgens de dorpsraden gaan de signalen rond over gesprekken tussen de voormalige evenementenlocatie en het centraal orgaan opvang asielzoekers, maar ontbreekt openheid. De dorpsraden willen dat inwoners tijdig worden geïnformeerd over eventuele ontwikkelingen en vragen het college om hen actief bij de plannen te betrekken. Ze zeggen onrust en speculaties te willen voorkomen. 7 inwoners van de Hoofdraaf in Andel hebben elk 25.000 euro gewonnen in de postcodestraatprijs van de postcodeloterij. De prijs viel op postcode 4281 NP. Een van de winnaars ging er bovendien vandoor met een nieuwe BMW. Postcodeloterijambassadeur Gaston Stuyveld verraste de winnaars persoonlijk met de gouden enveloppen. Dat gebeurde terwijl in de straat al het dorpsfeest aan de gang was, waardoor de prijsuitreiking extra feestelijk verliep. Bezoekers van de publieksbalies van de gemeente Altena kunnen vanaf 21 september tijdelijk terecht in De Werf in Woudrichem. De verhuizing is nodig vanwege een ingrijpende verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk, die naar verwachting 1,5 jaar duurt. Burgerzaken verhuist in de week van 14 september. Op 17 en 18 september kunnen daardoor geen afspraken worden ingepland voor het aanvragen of ophalen van documenten. Ook gratis huwelijken en partnerschapsregistraties vinden tijdens de verbouwing plaats in De Werf. Ceremoniële huwelijken worden gehouden in De Bolderik in Sleewijk. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft wel druk. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk door regen en ongelukken. Een ongeluk is gebeurd op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade gebeurde het ongeval. Twee rijstroken blijven nog dicht en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is de Bergen aanwezig na een ongeluk. Tussen Gorkum en de Noordtunnel. Twee rijstroken zijn hier afgesloten en ook hier is de vertraging meer dan een uur. Verder nog de A50 Arnhem richting Os. Daar heb je 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Dan nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen het Gelderdoom en Lent 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Eet minimaal 2 keer per week vis van My Vistek, omdat het gezond voor je is.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Dus met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
5: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
6: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
7: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
4: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Door de regen waren de dagelijkse files langer en ook ongelukken zorgden voor lange files. Deze wegen heb je nu nog de meeste vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam gebeurde een ongeluk tussen Gorkum en de Noordtunnel. Er zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en daarom zijn 2 rijstroken nog afgesloten. Je vertraging is hier meer dan een uur. Op de A50 Arnhem richting Os heb je 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Ewijk. Dan de A325 Arnhem-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Elden en knooppunt Ressen. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 50 minuten oponthoud. Dan nog een ongeval, de N325 Duitsland richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen tref je langzaam rijdend verkeer 2 kilometer met 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot.
9: Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september wordt een nieuwe QR-erfgoedroute lopen door het linielandschap gelanceerd. Deze wandelroute voert door het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en verbindt de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente Altena en Zaltbommel. Wandelaars komen onderweg langs forten, sluizen, dijken en riviernatuur. Op 12 bijzondere locaties kunnen QR-codes worden gescand om verhalen te beluisteren over de verdedigingslinie en het landschap. Onderweg zijn onder meer waaiersluizen, batterijen en natuurgebieden met vogels, bevers en wilde grazers te ontdekken. De route is ontwikkeld ter gelegenheid van 5 jaar UNESCO Werelderfgoed en is een initiatief van het Pact van Loevestein samen met Staatsbosbeheer, gemeente Altena, Brabants Landschap en Biesbosch-Linie. Meer informatie is ook te vinden op de website qerfgoed.nl/Altena. In het Biesbosch Museumeiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museumeiland in Werkendam.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Het is zomer!
0: En dat vieren we met de lekkerste zomerhits. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.
1: Let's go.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In het gebied van Altena is de luchtmobiele brigade gisteren begonnen met de jaarlijkse oefening Falcon Leap. Bij Falcon Leap staan de droppen van vracht en parachutisten boven verschillende dropzones centraal. Transporttoestellen vliegen tijdens de oefening laag boven een groot deel van Nederland, ook boven Altena. Het Air Mobility Command, de luchttransporteenheid van de Koninklijke Luchtmacht, verzorgt het luchttransport samen met 10 internationale partners. Falcon Leap duurt tot en met vrijdag 18 september en wordt zaterdag 19 september officieel afgesloten met de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide. Steeds meer leerlingen in Altena kiezen voor een praktische opleiding op het VMBO. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig schooljaar 60% van de bovenbouwleerlingen VMBO volgde. 10 jaar geleden was dat nog 57%. De stijging sluit aan bij de grote vraag naar praktisch opgeleide vakmensen. Volgens recente arbeidsmarktprognoses blijven onder meer bouwvakkers, chauffeurs, metaalwerkers en beveiligers de komende jaren hard nodig. Ook in Altena kunnen fietsers zaterdag 19 september meedoen aan de landelijke paaltjescheckdag van de Fietsersbond. De bond roept inwoners op om via een online kaart door te geven waar paaltjes op fietspaden staan die mogelijk gevaar opleveren. Jaarlijks raken duizenden fietsers gewond door een botsing met een paaltje. De verzamelde informatie gebruikt de Fietsersbond om met gemeenten in gesprek te gaan over het verwijderen of veilige plaatsen van paaltjes. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een erg drukke spits is er nog 50 kilometer file over op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, loop je 10 tot 15 minuten vertraging op door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is er dicht. Een flinke vertraging nog op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk in de Noordtunnel en daarom staat er nog 16 kilometer aan file tussen Gorkum en Hendrik-Ido-Ambacht. Ze zijn nu bezig met opruimwerkzaamheden, rekenen op een uur extra. Op de A325 Arnhem-Duitsland is een ongeluk gebeurd. Dat betekent onder andere vertraging tussen Elst en Lent, 40 minuten extra. Dat is ook het geval op de N325. Richting Arnhem betekent dat tussen Nijmegen en knooppunt Ressen 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl. De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het Dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 7:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl. Dit is AFM.

FM. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets

0: korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Robert Paltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
10: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
9: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenhouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
11: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen. Om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers.
9: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. 3 Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op, morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM
12: Verkeersinformatie.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er nog files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost ben je 5 minuten langer onderweg. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk in de Noordtunnel. Op de A16 Rotterdam-Breda beland je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A325 Arnhem richting Duitsland. Daar gebeurde een ongeluk bij Nijmegen. Daarom sta je tussen Elst en Nijmegen 10 minuten in de file. De langste vertraging op dit moment, de N62, Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
15: Radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
15: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
16: Met nu
15: non-stop muziek.
16: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
5: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
4: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht.

0: te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
1: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
0: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Na een botsing met 2 auto's is de linkerrijstrook dicht tussen Heerde-Zuid en Heerde. Rijdt langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
6: WoonIdee. Dat is mijn idee.
7: WoonIdee in Veen.
6: Aan de Begijnhof.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
2: non-stop muziek.
12: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
3: Ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
2: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
4: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
2: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
7: Met nu
0: Altena's relaxte muziekavond.
7: Dit is

선호하진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 미션

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant.

0: stand van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog twee keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club, net als NAC, uit de eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
1: Altena's relaxte muziekavond.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober

0: al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. En dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrenboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via AFM. Digitale kabel. De AFM-app. En radio AFM.nl.
2: Met nu.
1: Non-stop muziek.
2: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de

0: buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.